0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Liano Lou. I come from the mountain.
2: Where is the mountain?
1: The boer.
2: Is it very far from here? En hoeveel keer ga je eens naar die mond toe wanneer die daar is?
1: Tweede week.
2: Elke tweede week, oké. Okay. En is het net jij wat hier is van die mond, is daar andere? Ik ben niet van andere. Hoeveel van jullie is daar van die mond wat hier is?
1: Vier.
2: Vier. Zo, was jij tegenwoordig wat hadden die gogga gemaakt daar toen in het kraan? Oké, vertel eens een beetje van die mensen wat daar was. Wat is jouw rol wat je gespeeld hebt daar zo? En wat is die andere mensen, van die goede mensen en hoeveel mensen was tegenwoordig?
1: Die
2: hoge ga je alvast maken. Ja, okay. En was je bij de optocht geweest
1: van
2: de Afrika Burn? Ja. Zo wat je van de Afrika Burn optocht?
1: Ik
2: zit gewoon op zo'n hoge. Ja, oké. Okay. Dat waren mensen daar geweest. Hoeveel ja. Mensen ben je daar geweest? Waren mensen? Van alles, was het net van hier of was het van overal?
1: Overal.
2: Van die landen en steden, verschillende steden.
1: In Kaap.
2: Ja, oké. Okay. Zo, wat is je belangstelling aan de jongen die je mag lopen?
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website www.africaburn.com.